0: kati Kote wā hiki tēnei weri weri E aupiki ana rā nei tō koke
1: E koke ana, kaihoa pia te aupikitanga
0: Mā te aha, ringa ki te ringa